0: It's Friday Fest on 94 Rock.
1: So we got these great songs for you.
0: Live cuts throughout your Friday. Next on stage.
2: Deze week op een eerste plaats. De Golden Eagles.